0: Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en koel.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
11: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren@rtvlove.nl.
12: Alweer een winnaar.
9: hete zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299 65 70 60. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
4: Wat zei jij nou?
3: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
5: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
6: Word glaszetter bij Keestol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Keestol Glas.
7: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door een grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
1: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
0: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
2: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein, maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
0: En de estafettenmannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file tussen Assen-Delft en Zaanstad-Zuid 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De verbindingsweg naar de A10 Noord richting Amersfoort is dicht. Verder staat de file op de N235 Purmerend richting Amsterdam. Bij Ilpendam 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N247 van Horen naar Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Alex Plat scoorde zaterdagavond als invaller 2 keer voor FC Volendam bij de 3-0 zege op Top Os. Na eerder 161 wedstrijden nodig te hebben gehad voor zijn eerste profgoal. Trainer Erwin van der Looy zette de doorgaans defensieve middenvelder op de aanvallende positie 10. Verdedigers Daron Payne en Mawuna Amevoer vielen geblesseerd uit. Hun uitvalsduur is nog onduidelijk. Vrijdag speelt Volendam bij MVV. Op de heringerichte Julianenweg in Volendam zorgt een lantaarnpaal midden op het trottoir voor ophef op social media. Vooral bij appartementencomplex Maria Goretti. Volgens projectmanager Jacco Mak is dit geen vergissing, maar een noodgedwongen keuze vanwege ondergrondse kabels en leidingen die een andere plaatsing onmogelijk maakten. Gitarist/zanger Marcel Veerman neemt binnenkort afscheid van de Tribute to the Cats band wegens privéomstandigheden. Op zaterdag 29 augustus is in Bakhuizen zijn laatste optreden. Als opvolger heeft de band Jordi Tuyp gevonden, bekend van samenwerkingen met onder andere Jan Smit en de 3JS en eerder actief bij tributeband The Cats in the House.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren. De ebola-uitbraak in Congo heeft tot nu toe meer dan 2300 levens geëist, blijkt uit cijfers van de Congolese Gezondheidsautoriteit. Het is daarmee de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. En de Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af aan Noord-Korea. Trump zegt dat hij een zeer goede relatie heeft met leider Kim Jong-un. Het weer vanochtend veel regen, vanmiddag is het droog bij 19 tot 22 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. 6 lokale kinderombudsmannen waarschuwen dat circa 20.000 kinderen in de asielopvang vanaf 1 oktober 2026 mogelijk maandenlang minder toegang hebben tot jeugdgezondheidszorg, omdat het contract met GGDGHOR afloopt, terwijl de nieuwe uitvoerder pas op 1 juni 2027 start. In een brief aan betrokken ministers vragen zij om duidelijkheid over verantwoordelijkheid en continuïteit van zorg. De bushalte Katwoude-Hogedijk vervalt van 11 augustus tot begin december wegens werkzaamheden aan het kruispunt Lage Dijk-Hogedijk. Vanaf vandaag zet gemeente Waterland een pendeltaxi in tussen de Irenehoeve en halte Bernardbrug. Op werkdagen van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds en in het weekend van 9 tot 7 met overstapmogelijkheden via de voetgangerstunnel. PSG verkoopt Joey Veerman voor 22 miljoen euro aan Borussia Dortmund, nadat de Duitse club een eerder afgesproken verkoopclausule activeerde. Vandaag is de medische keuring. Veerman, sinds 2022 actief voor PSV en 16-voudig international, speelde eerder ook voor FC Volendam en SC Heerenveen, maar behoorde afgelopen zomer niet tot de WK-selectie.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkadelkrant, onze website of onze app.
3: Maandag is een overwegend bewolkte dag in het IJsselmeergebied. Er valt af en toe nog een beetje regen. En de regen hangt samen met de passage van een koufront. In de middag is het overwegend droog. Kans nog wel op een enkele losse bui. De temperatuur vandaag is eigenlijk best normaal. De hitte zijn we echt wel kwijt. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 20, hooguit 21. En de wind vandaag uit een noordwestelijke richting, een matige wind, windkracht 4. De komende dagen blijft het sterk wisselvallig en de temperatuur ligt dichter bij de 20 dan bij de 25 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file tussen Westerkoog en Zaanstad Zuid 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
2: Mastermate Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate Divema. Julianaweg 208A Volendam.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service. Wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
1: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
0: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
2: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
0: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan een paar files op de wegen in Noord-Holland. Op de N235 Purmerend richting Amsterdam. Tussen industrieterrein De Gors en Ilpendam. 3 kilometer met ruim een kwartier vertraging. En op de N247 van Horen naar Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland 4 kilometer. En daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Alex Plat scoorde zaterdagavond als invaller 2 keer voor FC Volendam bij de 3-0 zege op Top Os. Na eerder 161 wedstrijden nodig te hebben gehad voor zijn eerste profgoal. Trainer Erwin van der Looy zette de doorgaans defensieve middenvelder op de aanvallende positie 10. Verdedigers Darren Payne en Mawuna Amevoer vielen geblesseerd uit. Hun uitvalsduur is nog onduidelijk. Vrijdag speelt Volendam bij MVV. Op de heringerichte Julianenweg in Volendam zorgt een lantaarnpaal midden op het trottoir voor ophef op social media. Vooral bij appartementencomplex Maria Goretti. Volgens projectmanager Jacco Mak is dit geen vergissing, maar een noodgedwongen keuze vanwege ondergrondse kabels en leidingen die een andere plaatsing onmogelijk maakten. Gitarist / zanger Marcel Veerman neemt binnenkort afscheid van de Tribute to the Cats band, wegens privéomstandigheden. Op zaterdag 29 augustus is in Bakhuizen zijn laatste optreden. Als opvolger heeft de band Jordi Tuyp gevonden, bekend van samenwerkingen met onder andere Jan Smit en de 3JS en eerder actief bij tributeband The Cats in the House.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkadelkrant, onze website of onze app.
2: Maandag is een overwegend bewolkte dag in het IJsselmeergebied. Er valt af en toe nog een beetje regen. En de regen hangt samen met de passage van een koufront. In de middag is het overwegend droog. Kans nog wel op een enkele losse bui. De temperatuur vandaag is eigenlijk best normaal. De hitte zijn we echt wel kwijt.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
1: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
0: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
2: 32 inches of rain in Lapahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
0: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer. De vertraging is daar 5 tot 10 minuten. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Zuid. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
8: Alweer een winnaar.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

cafeïne. Maar dat is niet helemaal waar, want koffiedrinkers leven juist langer, blijkt uit onderzoek. 3 koppen koffie per dag doet je risico op een vroegtijdige dood met 18% afnemen. Er is geen bewijs dat cafeïnevrij beter is.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De bushalte Katwoude-Hoge Dijk vervalt van 11 augustus tot begin december wegens werkzaamheden aan het kruispunt Lage Dijk-Hoge Dijk. Vanaf vandaag zet gemeente Waterland een pendeltaxi in tussen de Irenehoeve en halte Bernardbrug. Op werkdagen van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds en in het weekend van 9 tot 7. Met overstapmogelijkheden via de voetgangerstunnel. PSG verkoopt Joey Veerman voor 22 miljoen euro aan Borussia Dortmund, nadat de Duitse club een eerder afgesproken verkoopclausule activeerde. Vandaag is de medische keuring. Veerman, sinds 2022 actief voor PSV en 16

0: verantwoordelijkheid en continuïteit van zorg. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Maandag is een overwegend bewolkte dag in het IJsselmeergebied. Er valt af en toe nog een beetje regen. En de regen hangt samen met de passage van een koufront. In de middag is het overwegend droog. Kans nog wel op een enkele losse bui. De temperatuur vandaag is eigenlijk best normaal. De hitte zijn we echt wel kwijt. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 20, hooguit 21. En de wind vandaag uit een noordwestelijke richting, een matige wind, windkracht 4. De komende dagen blijft het sterk wisselvallig en de temperatuur ligt dichter bij de 20 dan bij de 25 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar staat file tussen Herugewaard en de Leegwaterbrug 4 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Door Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dat was de Koffietop 3 op verzoek van Chantal. Dankjewel daarvoor. Wil je morgen ook in de Koffietop 3? Dan kan dat. Laat dan even weten wat je 3 favoriete koffiehits zijn. En zet die op de mail naar marcel.bak@rtvlo.nl.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gitarist slash zanger Marcel Veerman neemt binnenkort afscheid van de Tribute to the Cats band. Wegens privéomstandigheden.

0: bezigheden. Op zaterdag 29 augustus is in Bakhuizen zijn laatste optreden. Als opvolger heeft de band Jordi Tuyp gevonden, bekend van samenwerkingen met onder andere Jan Smit en de 3JS en eerder actief bij tributeband The Cats in the House. 6 lokale kinderombudsmannen waarschuwen dat circa 20.000 kinderen in de asielopvang vanaf 1 oktober 2026 mogelijk maandenlang minder toegang hebben tot jeugdgezondheidszorg, omdat het contract met GGDGHOR afloopt, terwijl de nieuwe uitvoerder pas op 1 juni 2027 start. In een brief aan betrokken ministers vragen zij om duidelijkheid over verantwoordelijkheid en continuïteit van zorg. Aan de Emmakade in Purmerend reed een oudere automobiliste vrijdagavond rond 8:30 bij een parkeermanoeuvre het water in. Door de lage waterstand bleef de auto met de neus in de modder steken. Een duikteam van de brandweer bevrijdde de bestuurster, die door ambulancepersoneel werd nagekeken, maar ongedeerd bleek. Een bergingsbedrijf takelde de auto later uit het water.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Zelfverdediging met pepperspray lijkt misschien een goed idee en helpt ongetwijfeld bij de verdediging. Maar het kan je wel €2500 boete opleveren. Dus ik zou toch maar een ander verdedigingsmiddel gebruiken, als je dat zo graag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit en er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
5: Wat zei jij nou?
4: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
6: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.

Vorige maand werd hij natuurlijk jaarlijks weer verreden. De Tour de France. En misschien heb je het wel gevolgd. Maar wist je dat de eerste Tour de France in 1903 werd georganiseerd door twee sportkranten? En dat deden ze vanwege de teruglopende verkopen tijdens de zomermaanden.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. RKAV Volendam begon het seizoen in de tweede divisie met een 5-0 nederlaag bij Quick Boys, dat bij rust al met 2-0 leidde. De wedstrijd op Sportpark Nieuw-Zuid werd achter gesloten deuren gespeeld, omdat Quick Boys door een tuchtcommissiesanctie de eerste thuiswedstrijd zonder publiek moest afwerken. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 21 augustus vinden graafwerkzaamheden plaats aan het oosteinde in Oosthuizen, ter hoogte van nummer 61. De weg is tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor al het verkeer. Weggebruikers wordt geadviseerd rekening te houden met extra reistijd. Alex Plat scoorde zaterdagavond als invaller 2 keer voor FC Volendam bij de 3-0 zege op Top Os. Na eerder 161 wedstrijden nodig te hebben gehad voor zijn eerste profgoal. Trainer Erwin van der Looy zette de doorgaans defensieve middenvelder op de aanvallende positie 10. Verdedigers Daron Payne en Mawuna Amevoer vielen geblesseerd uit. Hun uitvalsduur is nog onduidelijk. Vrijdag speelt Volendam bij MVV. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Je luistert naar de LOVA.

sommige bedrijven is het dragen van bedrijfskleding verplicht. En meestal gaat het dan om een bovenkant of een broek of dat soort zaken. Maar wist je dat tot 2001 werknemers van Disney World in Florida verplicht waren om ondergoed van de zaak te dragen?

The Time Bandits en The Endless Road als een van de vele koffiehits van vandaag. Ik heb nog een gedachte voor je, dat is deze. Ware moed is niet geen angst hebben, maar je angst in de ogen durven kijken. Dat is een mooie. Fijne maandag en morgen zijn we er weer om 9 uur met de koffie en de hits.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 208A Volendam.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: knippert inderdaad twee keer met je ogen en het weekend is voorbij. Welkom terug, LVR Radio, maandag 17 augustus. Het is tijd voor drie uurtjes skudden in de middag.
1: Voel je lekker op je werk. LVR.

kunnen vervelende stemmetjes zijn of ook gewoon leuke dingen. Who's in your head? Jonas Brothers, Tom Jones en Moose T, Sex Bomb. En daarvoor Edward Sharp. Samen met de Magnetic Zeros en Home. Zaterdag 29 augustus vanaf 9 uur 's ochtends komen vrijwilligers in Monnikendam huis aan huis spullen ophalen voor de jaarlijkse rommelmarkt. En de vraag is dan ook of u de spullen zichtbaar op de stoep klaar wil zetten. Bericht staat op de website van Stichting Promotie Waterland.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Vanwege de

0: afscheid van de Tribute to the Cats band, wegens privéomstandigheden. Op zaterdag 29 augustus is in Bakhuizen zijn laatste optreden. Als opvolger heeft de band Jordi Tuyp gevonden, bekend van samenwerkingen met onder andere Jan Smit en de 3JS en eerder actief bij tributeband The Cats in the House. 6 lokale kinderombudsmannen waarschuwen dat circa 20.000 kinderen in de asielopvang vanaf 1 oktober 2026 mogelijk maandenlang minder toegang hebben tot jeugdgezondheidszorg, omdat het contract met GGDGHOR afloopt, terwijl de nieuwe uitvoerder pas op 1 juni 2027 start. In een brief aan betrokken ministers vragen zij om duidelijkheid over verantwoordelijkheid en continuïteit van zorg. Aan de Emmakade in Purmerend reed een oudere automobiliste vrijdagavond rond 8:30 bij een parkeermanoeuvre het water in. Door de lage waterstand bleef de auto met de neus in de modder steken. Een duikteam van de brandweer bevrijdde de bestuurster, die door ambulancepersoneel werd nagekeken, maar ongedeerd bleek. Een bergingsbedrijf takelde de auto later uit het water.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Maandag is een overwegend bewolkte dag in het IJsselmeergebied. Er valt af en toe nog een beetje regen. En de regen hangt samen met de passage van een koufront. In de middag is het overwegend droog. Kans nog wel op een enkele losse bui. De temperatuur vandaag is eigenlijk best normaal. De hitte zijn we echt wel kwijt. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 20, hooguit 21. En de wind vandaag uit een noordwestelijke richting, een matige wind, windkracht 4. De komende dagen blijft het sterk wisselvallig en de temperatuur ligt dichter bij de 20 dan bij de 25 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: LOVE Televisie is er dagelijks. Kijk de uitzendtijden en onderwerpen op onze website.

0: Misschien iets te vroeg. Champagne, Valentino, De Kast, Woorden zonder woorden. En daarvoor Texas Summer Sun. Kort berichtje van de gemeente Edam-Volendam. Nu de jubileumconcerten van Jan Smit achter de rug zijn, is het niet de bedoeling voertuigen te parkeren op de parkeerplaats van het Marinapark. Net als ieder jaar zal de parkeerplaats namelijk gebruikt worden door kermisexploitanten. Mocht uw voertuigen nog staan, dan wordt u vriendelijk verzocht deze te verplaatsen naar een andere parkeergelegenheid.
1: Kijk eens, Cor, het reuzenrad kun je al zien.
2: Ja, zo mooi, hè.
1: En jij al kaarten voor die top, hè?
2: Top? Weet je net wat top was? Vroeger was dat top.
1: Oh ja, bedankt, Cor.

Na de jaren 60, de Hollies, Bas Staf daarvoor. Kermis 2026, de Beunhazen met Beun. Straks na een nieuwe lunch top 3, nu Charlotte.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
6: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorinchem, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meeste worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.

adviseer je om het rustig aan te doen. Banging on the Doors of Love, Sandra van Nieuwland, Owl City, Fireflies. Gelukkig niet van die vliegjes die in de groene bakken zitten. En daarvoor Boney M, Brown Girl in the Rain. En tot en met maandag 31 augustus vinden er werkzaamheden plaats aan de Stationsweg in Kwadijk. Liander gaat het stroomnet verzwaren. De weg hoeft tijdens de werkzaamheden niet te worden afgesloten. Wel kan het zijn dat auto's soms even moeten wachten voor ze kunnen passeren. Passeren niet nodig, wij gaan gewoon door met de Cats.

2026, een voorschot. Sam Braspenning, echte vrienden. Daarvoor Terrible Hall en John Oates, Rich Girl en natuurlijk The Cats. I Walk Through the Fields. Het is bijna tijd voor het laatste lokaal en regionaal nieuws. Maar eerst nog een hele mooie gouden ouwe van nieuws.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. RKAV Volendam begon het seizoen in de tweede divisie met een 5-0 nederlaag bij Quick Boys, dat bij rust al met 2-0 leidde. De wedstrijd op Sportpark Nieuw-Zuid werd achter gesloten deuren gespeeld, omdat Quick Boys door een tuchtcommissiesanctie de eerste thuiswedstrijd zonder publiek moest afwerken. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 21 augustus vinden graafwerkzaamheden plaats aan het oosteinde in Oosthuizen, ter hoogte van nummer 61. De weg is tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor al het verkeer. Weggebruikers wordt geadviseerd rekening te houden met extra reistijd. PSG verkoopt Joey Veerman voor 22 miljoen euro aan Borussia Dortmund, nadat de Duitse club een eerder afgesproken verkoopclausule activeerde. Vandaag is de medische keuring. Veerman, sinds 2022 actief voor PSV en 16-voudig international, speelde eerder ook voor FC Volendam en SC Heerenveen, maar behoorde afgelopen zomer niet tot de WK-selectie.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: before.
1: Inderdaad, dit keer niet uit de jaren 60, 70, 80, 90, maar 2007. Amy MacDonald en Mr. Rock and Roll. En tot en met vrijdag 28 augustus vinden werkzaamheden plaats in de Raadhuisstraat te Oosthuizen. Ook gaat Liander daar het stroomnet verzwaren. De werkzaamheden starten ter hoogte van de Brede Hof. En dan wordt toegewerkt naar de Westeinde, naar het Westeinde. Tijdens de werkzaamheden is er steeds een ander gedeelte van de Raadhuisstraat afgesloten. Just

0: Ik ben er mij niet van bewust. Hurt Me, Sarah. Daarvoor Jaap de Witte, het regent. De beste zanger van 2012. Zonnestralen, jazeker. En Guy Sebastian, Before I Go. We halen straks even uit voor het NOS nieuws van 2 uur. En daarna natuurlijk een nieuwe 2 na 2.
1: Voel je lekker op je werk. LOVA.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Dorald Negens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt twee blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Vandaag in de 2-2, inderdaad. Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland en daarvoor And Love Goes On. Zondag 30 augustus om 3:00 middags vertelt Marten Horjes weer een mooi verhaal over zijn oude vriend God in het Waterlandsmuseum De Speeltoren. Marten heeft een heel verhaal geschreven over God en over zijn afscheid van God. Hoe dat gaat aflopen, zondagmiddag 30 augustus vanaf 3:00 tot 4:30. En de toegangsprijs, de normale toegangsprijs van het museum. Wow.

Cornels uit 93, 74, 75, en daarvoor, ja, sluit ik me een beetje bij aan. Ik ben een dromer, Manuel. Snel uit de droom, naar radio, het laatste lokaal en regionaal nieuws.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Alex Plat scoorde zaterdagavond als invaller 2 keer voor FC Volendam bij de 3-0 zege op Top Os. Na eerder 161 wedstrijden nodig te hebben gehad voor zijn eerste profgoal. Trainer Erwin van der Looy zette de doorgaans defensieve middenvelder op de aanvallende positie 10. Verdedigers Darren Payne en Mawuna Amevoer vielen geblesseerd uit. Hun uitvalsduur is nog onduidelijk. Vrijdag speelt Volendam bij MVV. Op de heringerichte Julianenweg in Volendam zorgt een lantaarnpaal midden op het trottoir voor ophef op social media. Vooral bij appartementencomplex Maria Goretti. Volgens projectmanager Jacco Mak is dit geen vergissing, maar een noodgedwongen keuze vanwege ondergrondse kabels en leidingen die een andere plaatsing onmogelijk maakten. De bushalte Katwoude-Hoge Dijk vervalt van 11 augustus tot begin december wegens werkzaamheden aan het kruispunt Lage Dijk-Hoge Dijk. Vanaf vandaag zet gemeente Waterland een pendeltaxi in tussen de Irenehoeve en halte Bernardbrug. Op werkdagen van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds en in het weekend van 9 tot 7 met overstapmogelijkheden via de voetgangerstunnel. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOVE.

0: Kevin Koning, je bent als de lente daarvoor Mumford & Sons, Babel. En natuurlijk de nieuwe Love-lieveling van deze week. Wil je meer daarover weten? Kijk dan even op onze website rtvlove.nl. Wat mij betreft, graag tot morgen.
1: Straks hoor je Most Wanted met Paul Wanten. Nu luister je naar Skudde in de middag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-31-5370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. Man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
4: Wat zei jij nou?
3: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware. Zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
6: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

Een hele goede middag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Most Wanted op deze maandagmiddag. En op deze maandagmiddag mogen wij weer met elkaar 2 uurtjes gaan invullen. En uiteraard gaan we dat weer doen met heel veel lekkere muziek. Net de Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en Rhythm Is Gonna Catch You. En daarachteraan Lenny Kravitz en It Ain't Over Until It's Over. En dit zijn Piola en Chirera.

Maribel uit ons eigen Volendam met het zeer vrolijke Ik Wil Jou. Nou, dat is misschien wel leuk natuurlijk om te willen, Maribel, maar dat kan niet altijd uiteraard. Hè. Daarvoor natuurlijk ook zo'n Nederlandstalige plaats. Heerlijk van Gerard Joling in Ga Je Met Me Mee. Nou, Gerard, als je gaat stappen misschien zeker wel. En ja, we blijven toch een beetje in het Nederlandstalig hoekje zitten. En we gaan even door met de man met de zachte J. Nee, inderdaad, niet Guus Meeuwis, maar de Frank Boeijen Groep. En doe iets.

Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. Hè? Ja, gewoon echt een knijter van een hit. En nog steeds wordt hij overal gedraaid natuurlijk. Hè? Ook al is ja, weet je, deze plaat misschien echt wel gedateerd, hè? Zou je misschien kunnen zeggen. Want hij is echt wel heel lang geleden gemaakt. Maar je ziet dat dit soort pareltjes gewoon ja, eeuwig blijven gedraaid worden. Ja, dat is gewoon helemaal zo. En ik snap dat. Hey, door met Boudewijn de Groot en Tante Julia. En achteraan het laatste Loop

0: ik ben Frans van der Heuvel. Gitarist / zanger Marcel Veerman neemt binnenkort afscheid van de Tribute to the Cats band, wegens privéomstandigheden. Op zaterdag 29 augustus is in Bakhuizen zijn laatste optreden. Als opvolger heeft de band Jordi Tuyp gevonden, bekend van samenwerkingen met onder andere Jan Smit en de 3JS en eerder actief bij tributeband The Cats in the House. 6 lokale kinderombudsmannen waarschuwen dat circa 20.000 kinderen in de asielopvang vanaf 1 oktober 2026 mogelijk maandenlang minder toegang hebben tot jeugdgezondheidszorg, omdat het contract met GGDGHOR afloopt, terwijl de nieuwe uitvoerder pas op 1 juni 2027 start. In een brief aan betrokken ministers vragen zij om duidelijkheid over verantwoordelijkheid en continuïteit van zorg. Aan de Emmakade in Purmerend reed een oudere automobiliste vrijdagavond rond 8:30 bij een parkeermanoeuvre het water in. Door de lage waterstand bleef de auto met de neus in de modder steken. Een duikteam van de brandweer bevrijdde de bestuurster, die door ambulancepersoneel werd nagekeken, maar ongedeerd bleek. Een bergingsbedrijf takelde de auto later uit het water.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

coucher avec moi. Was dat toch een beetje? Ja, ik kan helemaal geen Frans. Moet ik ook eigenlijk niet proberen, want dat gaat altijd fout. Maar ja, de ABBA-leden hebben zich daar wel aan gewaagd. En die waren daar toch wel zeer succesvol mee, met deze Voelevoel. Door nu met Gabriela Kill Me en Sweet About Me.

Pussycat Dolls en I Don't Need a Man. Nou ja, we weten zeker dat het niet zo is, hè? Althans, we zijn in overeenstemming gekomen dat we toch wel elkaar nodig hebben. Ja, laten we het daar maar gewoon bij houden. Hey, we gaan even door met de laatste paar plaatjes tot aan de klok alweer van 4 uur. Maar ik ga nog wel een paar goede platen draaien, hoor. De Rembrandts krijgen dat te horen. Mel Smith, Stand Vast. En deze van Kenny B. En Parijs.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Mastermade IVEMA in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade IVEMA, Julianaweg 208A, Volendam.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Daar kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Opvallende file in Noord-Holland op de A7, Zaanstad richting Den Oever. Voor Hoorn Noord 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Welkom weer terug bij alweer het laatste gedeelte van deze radioshow, hè. Ja, en we gaan nog een vol uur met elkaar natuurlijk invullen. En dat doen we gewoon, ik zei het ook al aan het eerst, in ieder geval al aan het begin, hè, van dat vorige uur. Met heel veel lekkere muziek. En absoluut, dat garandeer ik je weer. Net al Marianne Rosenberg en Ich Bin Wie Du. En achteraan Inner Circle en Rock With You. En dit is Quasip, inderdaad, van eigen bodem. Go to sleep. Nou, wachten we nog even, misschien even mee, hè. Laten we dat doen.

Wesley Klein en Monique Smit en nog geen siesta. Nee, nog niet. Althans, niet in Nederland. Misschien als we dan helemaal volledig in Europa worden. En dan kunnen we misschien ook gewoon overdag een neppie nemen met een siesta. Het zou mij in ieder geval niet echt vervelend klinken. Althans, niet in de oren, nee. En sowieso in andere landen gaan ze ook eerder met pensioen bijvoorbeeld. Nou, dat is wel erg fijn. Gewoon eigenlijk een heerlijk plaatje natuurlijk van hun hand. En daarvoor natuurlijk Shakira met een grote hit van haar hand weer, hè. Waka Waka, This Time for Africa, samen met Freshly Ground. En ja, en dit is ook zo lekker. Ja, alleen maar goede platen. Ik had het je al beloofd, hè. BZN, If I Say The Words.

0: NCC en Dreadlock Holiday. Wordt ook vaak wel geassocieerd met de zomer. En vandaar natuurlijk dat je ook in deze lijst aanwezig is. Hey, we zijn weer toegekomen aan het laatste lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. RKAV Volendam begon het seizoen in de tweede divisie met een 5-0 nederlaag bij Quick Boys, dat bij rust al met 2-0 leidde. De wedstrijd op Sportpark Nieuw-Zuid werd achter gesloten deuren gespeeld, omdat Quick Boys door een tuchtcommissiesanctie de eerste thuiswedstrijd zonder publiek moest afwerken. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 21 augustus vinden graafwerkzaamheden plaats aan het oosteinde in Oosthuizen, ter hoogte van nummer 61. De weg is tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor al het verkeer. Weggebruikers wordt geadviseerd rekening te houden met extra reistijd. PSG verkoopt Joey Veerman voor 22 miljoen euro aan Borussia Dortmund, nadat de Duitse club een eerder afgesproken verkoopclausule activeerde. Vandaag is de medische keuring. Veerman, sinds 2022 actief voor PSV en 16-voudig international, speelde eerder ook voor FC Volendam en SC Heerenveen, maar behoorde afgelopen zomer niet tot de WK-selectie.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A7 Zaanstad richting Den Oever. Tussen Purmerend Noord en Hoorn Noord staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht in de vertraging een half uur. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Akersloot 8 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOVE. Elke dag bij jou.

Bob Dylan, dacht ik. Roy Orbison zat daarin. Nou, weet je, je kan het zo gek niet bedenken. Ze zaten erin. Ja, ik mis nog een paar die er ook aanwezig waren in deze band, hoor. Maar ik kom er even niet bij op. Maar wel een geweldige klaphits hebben ze gemaakt. En dat ook in een hele korte tijd, hè. Want ja, ze waren natuurlijk allemaal druk bezig. En konden niet altijd eventjes hun carrière tot stand brengen. Althans, tot stilstand brengen. Dus moesten ze allemaal tussen de bedrijven door. En wisten ze ook nog gewoon dit soort platen te maken. Wat ook eigenlijk niet anders kan, hè, met zoveel grote artiesten. Handle with Care hoorde je. Hey, door met The Mavericks. Helaas is de leadzanger van deze band overleden. Maar gelukkig heeft dan zeker nog zijn muziek. Althans, van de band ook. Pixelico. The sun.

Elaine Clark en Hold On. Nou, dat ga ik zeker doen hoor. Ik blijf gewoon eventjes nog wel een paar minuten nog hierbij. Hè? Want ik ga wel weer rustig aan natuurlijk samen met jou. Hè? Naar die klok van 5 uur toe. Maar daar zijn we nog niet. Deze is ook lekker hoor. Thomas Akna samen met Rolf Sanchez en Kraantje Papi. Missen zou.

Je mag hopen dat er een God bestaat. Dat er een hemel is, als hij eigenlijk gewoon niks, als je kist er met de grond in gaat. Dat je werkt een heel leven lang. En al was je voor de duivel niet bang. Dat je weet, ben je vergeten, als je dat maar weet. Het gaat de gang, dus maak er een voorzie van. Als een schip.

Volendam en de haven. Ja, geweldige kermismuziek. Maar eigenlijk kunnen dit soort platen gewoon altijd gedraaid worden. En daarom doen we het ook gewoon nu. Why not? Ja, gewoon een heerlijk plaatje van hun hand. Hey, we zijn er weer toegekomen aan weer het einde. Na de klok van 5 uur gaat de LFJ gewoon lekker verder. Dus hou je radio gewoon aan. Je kan nog van mij te horen Simon Webb, Desiree en deze van Kylie Minogue.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl. De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De vier kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A7 Zaanstad richting Den Oever. Voor Horen Noord stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is inmiddels weer door. Alle rijstroken zijn vrij, maar de vertraging nog wel 10 minuten. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer is de rechterrijstrook dicht door een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Witchy Woman, The Eagles. Welkom beste luisteraars, dit is Rond Zessen. Met tot 6 uur heel veel informatie. Er komen 3 blokken met nieuws voorbij. En dan na 6 uur gewoon lekker muziek draaien. Nou zijn we denk ik ook al wel lekker begonnen hoor, met Witchy Woman van The Eagles. Het was de 2e single van het debuutalbum van The Eagles. Take it easy, de eerste single van het debuutalbum, was al de doorbraak voor de band. Dat nummer is geschreven door Jackson Browne en Glenn Frey. Witchy Woman is geschreven door Don Henley en Bernie Leadon. Ja, iets later kwamen Don Henley en Glenn Frey erachter dat ze het samen ook heel goed konden. En daar is nog heel veel moois.

Mijn held, Simon Stijn. Simon is een Volendammer singer-songwriter. Na 15 jaar in coverbands te hebben gezongen, ging hij in 2008 solo verder. In 2014 wijzigde hij zijn koers weer met zijn eigen band Mission 10 en een gewijzigde muziekstijl. Nou, en tegenwoordig reist hij succesvol langs alle theaters, ja echt allemaal uitverkocht, met zijn Evergreen Top 1000 live band. Volgende nummer is van The Calling, Wherever You Will Go. So late.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 21 augustus vinden graafwerkzaamheden plaats aan het oosteinde in Oosthuizen, ter hoogte van nummer 61. De weg is tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor al het verkeer. Weggebruikers wordt geadviseerd rekening te houden met extra reistijd. Alex Plat scoorde zaterdagavond als invaller 2 keer voor FC Volendam bij de 3-0 zege op Top Os. Na eerder 161 wedstrijden nodig te hebben gehad voor zijn eerste profgoal. Trainer Erwin van der Looy zette de doorgaans defensieve middenvelder op de aanvallende positie 10. Verdedigers Daron Payne en Mawuna Amevoer vielen geblesseerd uit. Hun uitvalsduur is nog onduidelijk. Vrijdag speelt Volendam bij MVV. Op de heringerichte Julianenweg in Volendam zorgt een lantaarnpaal midden op het trottoir voor ophef op social media. Vooral bij appartementencomplex Maria Goretti. Volgens projectmanager Jacco Mak is dit geen vergissing, maar een noodgedwongen keuze vanwege ondergrondse kabels en leidingen die een andere plaatsing onmogelijk maakten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Take On Me, een nummer niet van de Volendamse AHA, maar van de Noorse band. En daarvoor Leave met Wonder Woman. Leave is een, was moet ik al zeggen, een Nederlandse band uit Utrecht. En hun eerste single, deze Wonder Woman, werd uitgebracht in oktober 2007.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij zei tegen inwoners dat hij de frustraties over de moeizame herstel- en versterkingsoperatie begrijpt en beloofde meer tempo te maken. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog altijd niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk, waardoor er alleen vanuit de lucht kan worden geblust. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Morgenochtend vooral in het midden van het land regen. Later weer wat vaker droog bij 21 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. PSG verkoopt Joey Veerman voor 22 miljoen euro aan Borussia Dortmund, nadat de Duitse club een eerder afgesproken verkoopclausule activeerde. Vandaag is de medische keuring. Veerman, sinds 2022 actief voor PSV en 16-voudig international, speelde eerder ook voor FC Volendam en SC Heerenveen, maar behoorde afgelopen zomer niet tot de WK-selectie. Aan de Emma-kade in Purmerend reed een oudere automobiliste vrijdagavond rond 8:30 bij een parkeermanoeuvre het water in. Door de lage waterstand bleef de auto met de neus in de modder steken. Een duikteam van de brandweer bevrijdde de bestuurster, die door ambulancepersoneel werd nagekeken, maar ongedeerd bleek. Een bergingsbedrijf takelde de auto later uit het water. De bushalte Katwoude-Hogedijk vervalt van 11 augustus tot begin december wegens werkzaamheden aan het kruispunt Lage Dijk-Hogedijk. Vanaf vandaag zet gemeente Waterland een pendeltaxi in tussen de Irenehoeve en halte Bernardbrug. Op werkdagen van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds en in het weekend van 9 tot 7. Met overstapmogelijkheden via de voetgangerstunnel.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in Noord-Holland met zo'n 5 minuten oponthoud, twee opvallende, de A9 om te beginnen, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Akersloot is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En het is druk op de N205 van Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem staat 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

is the day van de Fools. En daarvoor een lekker nummer van Vitesse. Rosalind. In Nederland werd de plaat door DJ Frits Spits veel gedraaid in zijn radioprogramma De Avondspits op Hilversum 3. En werd daardoor een redelijk grote hit hier in Nederland. Dan gaan we verder met de Fifth Dimension, Aquarius.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gitarist slash zanger Marcel Veerman neemt binnenkort afscheid van de Tribute to the Cats band, wegens privéomstandigheden. Op zaterdag 29 augustus is in Bakhuizen zijn laatste optreden. Als opvolger heeft de band Jordi Tuyp gevonden, bekend van samenwerkingen met onder andere Jan Smit en de 3JS en eerder actief bij tributeband The Cats in the House. 6 lokale kinderombudsmannen waarschuwen dat circa 20.000 kinderen in de asielopvang vanaf 1 oktober 2026 mogelijk maandenlang minder toegang hebben tot jeugdgezondheidszorg, omdat het contract met GGDGHOR afloopt, terwijl de nieuwe uitvoerder pas op 1 juni 2027 start. In een brief aan betrokken ministers vragen zij om duidelijkheid over verantwoordelijkheid en continuïteit van zorg. RKAV Volendam begon het seizoen in de tweede divisie met een 5-0 nederlaag bij Quick Boys, dat bij rust al met 2-0 leidde. De wedstrijd op Sportpark Nieuw-Zuid werd achter gesloten deuren gespeeld, omdat Quick Boys door een tuchtcommissiesanctie de eerste thuiswedstrijd zonder publiek moest afwerken.

Volendam, Kees Plat, solo. Kees Plat is een Nederlandse, we maken er maar een Volendamse zanger en liedjeschrijver. Hij is een van de oprichters van de Tribute to the Cats band. En enige jaren geleden gestopt met de band en hij ging solo verder. Dan sluiten we af dit uur met een prachtig mooi nummer. Die komt uit mijn eigen playlist. Die is van de Moody Blues. Never Comes the Day. Tot zo!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van twee blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
5: Wat zei jij nou?
4: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Bets Are Burning, een nummer van de Australische rockband Midnight Oil. De groep kreeg wereldwijde aandacht met het album Diesel and Dust uit 1987. De singles The Dead Heart en Bets Are Burning belichten de benarde situatie van de inheemse Australiërs. Waarbij de laatste in meerdere landen op nummer 1 terechtkwam. Ja, en dat was dus Bets Are Burning, een wereldwijd succes. Dan gaan we nu naar twee nummers uit het stenen tijdperk. En dan beginnen we met Perry Como met Magic Moments. MUZIEK

tweede uit de stenen tijdperk, Distant Drums van Jim Reeves. Wat had die man een prachtige stem, hè? Een grote favoriet van mijn moeder, dat weet ik nog wel. Hij staat niet zo gek veel in de top 40, want de meeste nummers heeft hij voor 1965 gemaakt. Ja, hij staat er wel 4 keer in, met Distant Drums, die we net gedraaid hebben. There's a heartache following me, I won't forget you, and I won't come in while he's there. Ja, die titel die snap ik wel een beetje. Maar hij heeft heel veel moois gemaakt voor 1965. Waaronder onder andere The Indian Wedding. Heel veel gedraaid op arbeidsvitamine NPO Radio 5. Ja, dan gaan we verder met de Fools. En we beginnen de tekst heel interessant met la la la la. Sunshine Girl.

Is This the Way to Amarillo? Tony Christie en Dead Man van Caro Emerald. Dan gaan we naar een nummer van George Michael. Wham, George Michael. Ja, hoe zit dat nou precies? Careless Whisper is het debuut van de Britse muzikant George Michael als solo-artiest. En uitgebracht in juli 1984. De single kwam uit terwijl hij nog deel uitmaakte van de popgroep Wham. Hij schreef het nummer samen met Andrew Ridgeley, het andere lid van Wham. Omdat het nummer niet in de stijl van Wham zou passen, werd het als solo-project van George Michael uitgebracht. Kenmerkend in deze ballad is de lange saxofoon-solo in het nummer, gespeeld door Steve Gregory. Careless Whisper kwam in bijna 25 landen bovenaan de lijst te staan. Wereldwijd zijn zo'n 6 miljoen exemplaren verkocht. Aardig hitje, kan je wel zeggen.

De Franse bijdrage van het Frans-Duitsje van vandaag. La Mama van Charles Aznavour. Het nummer is geschreven door Aznavour en Robert Gull. Aznavour nam het in 1962 voor het eerst op voor een EP. In 1963 verscheen het op het album La Mama. Aznavour was niet de eerste artiest die het uitbracht op single. Les Compagnons de la Chanson scoorde een klein hitje in de Franse hitlijsten aan het eind van 1963. Met een bescheiden 80ste plaats als hoogste notering. In februari 1964 bereikte de versie van Aznavour de eerste plaats in de Franse hitlijsten. Ja, zo kan het verkeren. Hij zal waarschijnlijk wel een iets betere zanger geweest zijn. Dan gaan we verder met de Duitse bijdrage. Die is van Julianne Werding. Engel, wie du?

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Inderdaad, Let Her Go is een nummer van Michael David Rosenberg, beter bekend onder zijn artiestennaam Passenger. Het is een Engelse indie folkzanger, songwriter en muzikant. Vanaf de jaren 2000 stond Rosenberg aan het hoofd van een band met dezelfde naam. Hij koos ervoor om de bijnaam Passenger te behouden voor zijn solowerk nadat de band uit elkaar ging. Rosenberg is vooral bekend van het nummer Let Her Go uit 2012, dat bovenaan de hitlijsten stond in 16 landen en meer dan 3,8 miljard keer bekeken werd op YouTube. Wat een wereldhit, zeg. Dan gaan we verder met Bonnie Raitt met I Can't Make You Love Me. En dan 5 seconden later geeft hij nog een keertje aan wat de titel is.

While My Guitar Gently Weeps van de Beatles. Ik dacht zo, ik draai eens een keer een 1-2'tje tussen de Beatles en de Stones op het eind van dit programma. Niet verkeerd toch? Ik ben er morgenmiddag van 5 tot 6 gewoon weer met middagritme. En we sluiten dus af met de Rolling Stones met echt een prachtig nummer. Blinded by Love. Tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
1: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
0: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dat was Luna Maki met Drop of Love. En dit is Roy Draait Door. Tot 8 uur vanavond hoor je hier bij de lokale omroep van Edam eigentijdse alternatieve popmuziek. Met vanavond een vooruitblik op het Single Festival. Daarvoor is de programmeur van dat festival, Anne Fleur, is ook te gast in de studio. Hallo Anne Fleur.
1: Hallo Roy.
0: We gaan zo meteen met jou, met Anne Fleur, gaan we praten over het Single Festival. Dat gaat plaatsvinden op vrijdag 25 en zaterdag 26 september in Edam. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we alvast luisteren naar een van de bands die bij het Single Festival optreedt. En dat is Ida. En zij zingt over een kubus in een ballenbak.

0: Campari Soda, zoals ze in Italië doen, Anne Fleur. Ja. Wat, dit speelt dus op Single Festival binnenkort.
1: Ja, dit is de headliner van de vrijdag, Thijs Boontjes.
0: Thijs Boontjes.
1: Ja, we hadden hem getipt gekregen in een appgroep. We hebben dus een appgroep.
0: Mm-hmm.
1: Met allemaal mensen die begaan zijn met het Single Festival en het programma daarvan. Aha. En daar was onder andere Thijs in getipt.
0: Ja, en ik begrijp dat hij dus bij de jongeren heel erg populair is.
1: Ja.
0: Ik voel me echt een oude man, dat ik zeg bij de jongeren.
1: Ja, dit jaar stond hij op Pinkpop en op Down Rabbit Hole. En daar heeft hij het hele veld plat gespeeld.
0: Oké.
1: Okay. Dus we hopen dat hij dat ook op het Single Festival gaat doen.
0: Dat zal hij ongetwijfeld doen.
1: Ja.
0: En hij speelt dus op de vrijdag, zei je?
1: Ja, hij speelt op de vrijdagavond.
0: En alle andere nummers die we net hoorden, die spelen ook op de vrijdag?
1: Ja, klopt. We beginnen de vrijdag, net als vorig jaar, met een drag bingo.
0: Mm-hmm.
1: Van drag queen Janie J.K.
0: Mm-hmm.
1: Zij is een Volendamse. En ze is wereldberoemd, want ze heeft meegedaan aan RuPaul's Drag Race.
0: Dat is een Amerikaans programma, toch?
1: Ja, maar zij deed mee aan de UK-versie.
0: Oké. Okay.
1: Dus de Britse versie. En als Janie klaar is met haar geweldige bingo, dan mm-hmm. gaan we door met Luna Maki. Een zevental band, geloof ik. Maar misschien zijn ze wel wat meer, dat weet ik niet. Maar dat is heel gezellig en leuk. En dan daarna hebben we dus Ida, een Nederlandse jonge meid.
0: Mm-hmm.
1: En dan komt de knaller van de avond, Thijs Boontjes.
0: Thijs Boontjes. En dan klinkt het dus alsof er best wel veel Nederlandstalig programma is dus ook.
1: Ja, Luna Maki zingt dan wel in het Engels.
0: Ja, maar het is wel een Nederlandse band, hè?
1: Ja, het is wel een Nederlandse band, ja.
0: Oké. Okay. En nou, wat ik altijd leuk vind aan het Single Festival is dat ze ook altijd het podium geven aan lokaal talent.
1: Ja.
0: En spelen er ook nog bands uit deze regio op het Single Festival komend
1: Zeker.
0: September?
1: Wij hebben in mei hebben een Single Festival Talent Contest gehouden mm-hmm. in de Harmonie. En daar deden 7 acts aan mee.
0: Oké. Okay.
1: En talent was zo waanzinnig goed dat we er niet 1, maar 2 hebben laten winnen. Want de winnaars die mochten namelijk dit jaar spelen op het Single Festival.
0: En die spelen op de zaterdag?
1: Ja, die openen de zaterdag.
0: Oké, okay, en welke 2 bands zijn dat die gewonnen hebben?
1: Dat waren Rewind en Barabbas.
0: Zullen we naar Barabbas gaan luisteren?
1: Ja, leuk.
0: Welk nummer horen we?
1: Rock On!

0: Anne Fleurt, je gaat mij niet vertellen dat Fleetwood Mac naar Single Festival komt, toch?
1: Nee. Dat was Rewind.
0: Oké. Ja, maar de opname die we hoorden was niet van Rewind, hè? Dat was gewoon echt de Fleetwood Mac. Maar ik begreep dat Rewind, die speelde dus bij die talentenjacht in de harmonie, speelde ze onder andere dit nummer.
1: Ja, ze speelden onder andere dit nummer, inderdaad. Ja, en die drie meiden, de drie zangeressen, mm-hmm, die zingen dan ook driestemmig.
0: Oké.
1: En in de break van het liedje, dus de muzikale break,
0: ja,
1: dansen zij ook. Ze zorgen ook voor entertainment.
0: Nou, dat
1: is onwijs leuk om te zien.
0: Dat klinkt als een leuke band om te gaan zien, ja.
1: Ja.
0: En wat je net vertelde, buiten de uitzending om, dat een van de bandleden van Rewind, die is ook al jaren vrijwilliger bij het Single Festival, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Dat is Wiebe. En Wiebe speelt, als ik het goed heb, de bas. En Wiebe is een van de jongste vrijwilligers van het Single Festival. Maar zijn ouders zijn ook al jaren vrijwilliger op het Single Festival.
0: Nou, dan is het leuk dat hij ook kan spelen op het festival waar hij al jaren vrijwilligt.
1: Ja, zeker.
0: Als mensen deze twee bands dus willen zien, Barabbas en Rewind, welke dag en welk tijdstip en welke locatie moeten ze dan zijn?
1: Zij spelen op zaterdag 26 september op het, mm-hmm, Single Festival. En zij openen het avondprogramma van het Single Festival in de namiddag om 5:00. En ze spelen gelijk achter elkaar, dus beide bands spelen een half uurtje.
0: Oké. Ja, want op Single Festival heb je ook altijd zaterdag de kindermiddag.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk altijd ook best wel leuk met veel theater en alles.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: En gelijk daarna dus Barabbas en Rewind.
1: Ja, klopt.
0: Oké. Ja, en dan trappen zij dus de zaterdag af. En dan speelt er daarna nog een bandje.
1: Inderdaad. Dan speelt er daarna ook een Nederlands bandje. Wel uit de regio, maar iets verder. Ze komen uit Alkmaar. En dat is Strak Plan. En zij spelen een beetje ska-achtige muziek. Dus ook erg gezellig.

0: Dat was wel weer even heel wat anders, Anne Fleur.
1: Ja, zeker. Dat was Lazare met Manifestiek. Onze internationale act, helemaal uit België.
0: Helemaal uit het verre België.
1: Uit het verre België.
0: Maar dat is wel bijzonder, toch? Dat Single Festival internationale acts heeft dit jaar.
1: Ja, meestal hebben we alleen Nederlandse acts.
0: Ja. En dit klinkt wel weer heel anders dan al het vorige wat we gehoord hadden. Strak plan is echt een beetje dat ska reggae-achtige. Hier hoor ik dan een beetje funk, disco invloeden in. Dus behoorlijk veelzijdig programma weer bij Single Festival.
1: Ja, ik probeer me ook zo veelzijdig mogelijk te programmeren. Ik doe dit namelijk niet alleen. Ik doe dit samen met mijn collega programmeur Esmee.
0: Mm-hmm.
1: En dat is wel een beetje het idee om jong en oud blij te maken op het Single Festival.
0: Ja, we hadden het net al over de kindermiddag. Dus het is echt een festival voor het hele gezin.

0: maar ik ben nog niet eraan toegekomen om ernaar te luisteren. Dus als je mij kan vertellen wie die Go-To Gym is.
1: Ja, Jim, Go-To Gym maakt een beetje Nederlandse hip-hop-achtige muziek.
0: Hmm.
1: Maar niet helemaal hip-hop. Hij heeft de laatste track die heeft hij gemaakt samen met Antoon. Misschien ken je die wel.
0: Van naam. Ze zeggen dat hij met die prinses zou daten. Of,
1: ja.
0: ben ik in de war?
1: Ja. Het wordt nu RTL Boulevard met Roy. Maar Go-To Gym is onder de jongeren is hij echt wel een bekende naam. Vorig jaar stond hij ook op Lowlands en stond hij in de Heineken. Mm-hmm. Terwijl ik met mijn vriendinnen wouden we hem heel graag zien. Alleen helaas konden wij de tent niet meer in, doordat het zo mega populaire act is.
0: En toen dacht jij van, dan programmeer ik me gewoon zelf bij mijn festival.
1: Inderdaad, dat kan ik nu. Dus toen dacht ik, laten we hem boeken. Ik wou hem vorig jaar eigenlijk al hebben, dus ik ben heel blij dat hij dit jaar komt.
0: Ja, en hij is dus de headliner, begrijp ik.
1: Ja.
0: En verwachten we bij Go-To Gym ook nog een afterparty?
1: Nee, maar daar gaat wel zijn liedje over.
0: Precies.

0: dit was dus gewoon de vrouwelijke Jungle by Night. Paradise heette ze. Het zijn 9 dames met toeters. Ja. We eindigen dus met een dansbare afsluiter op de zaterdag. Vond je het ook leuk, Roy?
1: Ik vond dit wel leuk, ja. En ik denk dat als je zeker zo'n hele dag festival achter de rug hebt, paar biertjes en wijntjes op, dat het een leuke afsluiter is.
0: Ja, dat denken wij ook.
1: En dit is op de zaterdag de afsluiter, hè?
0: Ja, dit is de laatste act op de zaterdag. En daarna gaan we nog wel eventjes door, 2 kleine uurtjes.
1: Toch een afterparty.
0: Ja, maar dan met lokale DJ's.
1: Oh, ja.
0: Op de zaterdag sluiten we af met Soos. Dat is een Edams DJ collectief.
1: Okay.
0: Onder leiding van Sjoerd Taam.
1: Aha.
0: Ja, superleuk.
1: En dan is daarna het Single Festival alweer afgelopen. En dan is het tijd om je nieuwe herinneringen op te slaan. En te categoriseren van wat ik nou het leukste van dit jaar Single Festival. En wat vond ik leuker van de afgelopen jaren Single Festival.
0: Ja. En, ja, want het Single Festival wordt dus georganiseerd. En mede mogelijk gemaakt door alleen maar vrijwilligers. En volgens mij was jij ooit vrijwilliger op het Single Festival.
1: Ja, niet ooit hoor. Dat heb ik gewoon voor me echt wel meer dan 10 jaar gedaan.
0: Ja, mega leuk.
1: Ik denk dat ik in 2000... Nou, zou ik in 2010 al gestart zijn? Voor mij speelde ik in 2010 al in de songwriterbus. Toen Single Festival bij... niet op de plek is waar het nu is, maar verderop.
0: Ja,
1: bij
0: dat
1: Strandbad.
0: Was eenmalig.
1: En niet vorig jaar, maar het jaar ervoor ben ik gestopt. Dus ja. bijna 15 jaar, als ik zo even bereken.
0: Maar het is wel heel leuk hoor, om vrijwilliger te zijn. Dus mocht je luisteren en ook vrijwilliger willen zijn, kom gang. Je kan je aanmelden op onze website www.singlefestival.nl. Want zonder vrijwilligers is dit mooie Single Festival, kan het niet bestaan.
1: Dat is helemaal juist. En als je nou op www.singlefestival.nl bent, kun je daar dan ook toevallig je tickets bestellen?
0: Ja, zeker. Je kan een passepartout bestellen. Dus voor de 2 dagen, voor de vrijdag en de zaterdag.
1: Mm-hmm.
0: Je kan een vrijdagkaartje kopen of een zaterdagkaartje los. Of een zaterdagmiddagkaartje. Dus voor de kindermiddag, die we ook hebben. Met veel theater. En je kan ook nog, als je jonger bent dan 25, een speciale jongere passepartout kopen.
1: Okay.
0: Voor maar €25.
1: Dat is wel handig. Moet je daar nog van ideeën voor laten zien? Of CRP-pas?
0: Ja, ja,
1: okay. Dus ik kan niet zomaar...
0: Nee, je komt er niet mee weg, Roy.
1: Nee, 25 is al een paar jaar geleden voor mij. Maar goed, we hadden het net over Single Festival door de jaren heen. Jij bent ook al een aantal jaar vrijwilliger. In ieder geval ook bezoeker. Wat is nou jouw hoogtepunt van Single Festival de afgelopen jaren?
0: Ja, ik heb meerdere hoogtepunten. Maar onder andere Sommieu was er een aantal jaar geleden. Dat was heel leuk. Ja. En Merel, die was er ook. Een Nederlandse jonge vrouw.
1: Mm-hmm.
0: Met hele leuke muziek, vind ik. En wat was jouw favoriete moment, Roy?
1: Ja, ik heb ook in de tijd zoveel bands gezien. Maar eentje die er voor mij toch wel een beetje uitstak was Goldheart Assembly. Zoals ook dus een internationale band. En in die tijd hield Frank Bond zich ook erg bezig met de programmering. En hij had hen toen geregeld. Voor mij kwamen ze Engeland. En Frank's muzieksmaak is bijna 1-op-1 mijn muzieksmaak. Dus als Frank de bands boekt die hij goed vindt, dan... vind ik die waarschijnlijk ook wel goed. Dus ik denk dat ik Goldheart Assembly kies. En ik weet niet zeker of ik Cosmic Carnival ook gezien heb op Single Festival. Ik weet niet of die daar gespeeld hebben.
0: Dit weet ik ook niet.
1: Nee.
0: Ik weet wel dat onze muzieksmaak wel een beetje anders is.
1: Ja. Maar goed, ik ben inmiddels een oude man. En jij bent nog jeugdig, dus tijd voor een nieuwe muzikale richting. Zullen we gaan luisteren naar nummers van onze favoriete bands dan?
0: Ja, dat vind ik een leuk idee.
1: Dus dan doen we eerst even Goldheart Assembly,
0: ja,
1: met King of Rome, en dan daarna Merel.
0: Ja.

Tot taart, lekker met de meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard, lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn, lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn, lekker met de meiden lullen. Lekker met de meiden in het rood, lekker met de meiden keta. Wij gaan nog lang niet dood, lekker met de meiden knotje. Lekker even

0: Dus kom lekker met de meiden naar het Singelfestival. Of met de mannen.
1: Ja, wanneer is het ook alweer?
0: Vrijdag 25 en zaterdag 26 september.
1: Juist, en kaarten zijn verkrijgbaar op www.singelfestival.nl. En we gaan eruit dit uur, Rodra, door met nog een laatste act die ook optreedt op het Singelfestival.
0: Ja, we hebben hem al eerder gehoord. Maar we gaan er nog een keer naar luisteren, omdat het zo gezellig is.
1: En het is?
0: Thijs Boontjes.
1: Met het nummer?
0: Dansen met jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
1: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
1: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
0: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
6: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
1: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
0: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Wat zei jij nou?
2: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Baby Get Higher hier bij LV Radio met Roel van Velzen hier op de Love. Hier op de Love.
1: Kijk,
0: het doet het nog steeds niet.
1: Het nog steeds niet, John.
0: Oh, wat goed dit. Dit is het een wel, het ander niet. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Even kijken. Even kijken. Mag ik nog één keer proberen?
1: Ja, zeker.
0: Het doet het weer.
1: Doet hij het wel?
0: Ja, het doet het wel. Dat is fijn, mannen. Een hele goede avond. Het is vandaag maandag 17 augustus. En het is 7 minuutjes over de klokken van 9 uur.
2: En dat betekent
0: dat je luistert naar het programma Beentjes en Tentjes. Het is, ja, hoe moet ik het titel omschrijven wat we nu zien? Dat kan je denk ik alleen met een kermisplaat. En dat heet Alles heeft een einde, maar een worst wel twee.
1: Het is een apart glory hole.
0: Het is een soort glory hole.
2: Ja, wat is nou een glory hole, John?
0: Nou, vroeger had je dus niet Love en al had je Radio Amigo. En had je de Voef. En op de Voef hadden ze altijd op zaterdag van die ondeugende plaatjes. Jan Worst. En als ik dan Jan zo zie, dan denk ik daar toch een beetje aan. Ja, wij waren er toen nog niet, hoor.
1: Nee.
0: Ja, vier misschien al een aantal jaar, maar ja, dat is even niet anders. Jan, is het goed? Ja, je bent niet meer de directeur, dus dat is fijn. Dus we kunnen nu gewoon alles draaien wat we willen. Dus dat is natuurlijk wel fijn. Dat is fijn. Maar man, het is vandaag maandag 17 augustus. Het is 8 minuten over de klok van 9 uur. En we zijn er weer met Beentjes en Tentjes. Hè?
1: Zeker weten.
0: Hebben jullie een fijn weekend gehad?
2: Ik heb best wel een lekker rustig weekend gehad.
0: Ja, een lekker rustig weekend gehad. Jij was vrijdag aan het bowlen.
2: Ja, met collega's.
0: En heb jij bowlschoenen, Vin?
2: Nee, die hebben ze daar.
0: Hebben ze daar? Die heb je niet zelf?
2: Nee, John.
0: Dus jij gaat gewoon met jouw schone voeten in die smerige, vieze...
2: Ja, John.
0: Ja. Nee, dat kan.
2: Dat moet daar.
0: Ik weet het niet. Ik hou niet van bowlen.
2: Ja, dat dacht ik al.
0: Dat is sportief, hè? Dus dat is niks voor mij.
2: Ja, ik zie jou wel uitzien als een goede bowlcoach.
0: Goede bowler. Bowlcoach.
2: Ja.
1: Bowlcoach.
0: Ja, maar er moet iemand bier drinken en worsten gooien. Dus dat is...
2: Ik denk ook dat je wel een goede bal zou zijn, ja.
0: En waar ga je dan met je drie vingers heen? En jij, Mike...
1: Ja, ik heb ook wel een lekker weekend gehad. Ja.
0: Okay.
1: Vrijdag was natuurlijk extreem warm.
0: Ja, dat is niet voor jou gemaakt, hè?
1: Nee, ik ben niet boven de 30 graden, dan ben ik niet in goede doen.
0: Nee, in staat van ontbinding.
1: In staat van ontbinding een beetje, inderdaad. Maar goed, zaterdag was het wat beter.
0: Ja.
1: En zondag was het natuurlijk helemaal chill.
0: Ja.
1: Dus ik heb een paar biertjes gedronken vrijdag. En zaterdag weer.
0: Ja.
1: Maar niet al te gek gemaakt. Zaterdag bij de voetbal geweest natuurlijk. 3-0 gewonnen voor Rotterdam. Dat was weer als van oud.
0: Was weer ouderwets. Nou, ja. Laten we in godsnaam iets doen waar we wel blijven voor. En dat is muziek. En dat is deze van Stephen Morrison met Let's Get It On. Vin?
2: Ik hoor alweer wat ze zeggen.
0: Ja, ik denk dat jij deze wel lust.

0: Ja, en die plaat heet...
1: Messi.
0: Messi, Jan. Staat dat ook op jouw verlanglijstje of niet? Alles staat erin. We hebben al 5 keer Rang Kang Pang gehad. Pang Kang Rang.
1: Rang Kang Pang.
0: Spreek je het goed uit? Rang Kang Pang? Ja, nee, fijn. En waar komt het naam vandaan? Jan, ga er anders even bij staan, Fietsen. Nu je er toch bent, hè? Het is even niet anders, hè? Je bent er niet vanaf te slaan van die zender. Je gooide een pan naar beneden en je dacht Rang Kang Pang. Of,
2: nee. Nee, dit is 40 jaar geleden ontstaan bij de eerste uitzending van Lof.
0: Ja.
2: Op zaterdagmorgen, dat eet Rang Kang Pang.
0: Ah.
2: Maar ik heb jarenlang achter een bar gestaan.
0: Ja.
2: Ook bij Sjaakies.
0: Ja. Mogen geen reclame maken.
2: Beestenbar. Maar
0: ook in de Veronica bar toch? Beestenbar.
2: Bestaat niet meer.
0: Nee.
2: Sjaakies. Maar ik stond daar achter de bar.
0: Ja.
2: En dan elke zaterdagmorgen dan kwam er iemand uit de Jozef vandaan.
0: Ja.
2: En die had er dan 2 had. En dan liep hij dan langs de bar. En dan kwam hij erin en dan zei hij... Rang Kang Pang!
0: En daar komt het...
2: Dit is toch een mooie naam.
3: Ja. Zo is het begonnen. ik vind het een bijzondere naam,
0: Dat is het. Het is een heel bijzondere...
3: Absoluut.
2: Ja, maar het staat ook meteen... Rang Kang Pang.
0: Ja, ik vind het een stukje agressie. Maar dat heeft misschien met ons te maken. Dat zou kunnen.
2: Dat mag ook.
0: Je bent ook een hele... Je kan soms heel agressief uit hem komen. Je bent net een soort pitbull. Hè? Als je
2: vast staat... Rang Kang Pang! Nee, maar John, ik had alleen pech even, want ik had altijd tendantie, want die begon er een paar weken geleden over.
0: Ja.
2: Van ja, dit, maar.
0: Ja,
2: maar ik was ook even bij de Vrienden van Amstel live geweest een paar keer.
0: Ja.
2: En toen kwam Armin van Buuren op en die deed dit ook.
0: Ja.
2: Dus die had het van mij af.
0: Ja,
2: dus
0: absoluut.
2: Ik moest aan een nieuw dansje.
0: Dat is waar.
2: En dat zijn we nu.
0: En dat is die. Ah,
3: dat is die. Ja,
0: okay.
3: Die is wel beter, Jan.
0: Jan, ik heb helaas zelf nog niet geluisterd. Maar zijn de soepen ook alweer terug en dat soort dingen?
2: Soepie
0: is ook terug. Nou, dat is. Want je eet nog steeds op zaterdag soep. Ja. Dat is fijn. Nou, dat. Hè?
2: In één keer tussendoor couscous.
0: Couscous. Ja, Fiel zet het even eigenlijk ook een soort bijnaam. Dat is dan geen Rang Kang Pang. Maar dat heeft wel met Siget te maken. Maar ik denk niet dat we dat hier op dit moment mogen vertellen. Maar dat komt, mocht hij ooit trouwen, komt dat nog een keer voorbij. Er zijn mooie foto's van.
3: Wil jij
0: dat
3: het weten?
1: Ik word hier echt verwend op de radio.
0: 0299-369-916. Dat vertellen we het in geuren en kleuren. Vincent, Siget, 2026. Het is een feit geweest. Het is afgelopen week is dat geweest. En je kan ons toch wel een soort van... Wij zijn ervaringsdeskundigen, om dat even mooi te zeggen.
1: Wij zijn daar vaak geweest.
0: We zijn daar redelijk vaak geweest.
1: Maar ik zie nu ook van... volgens mij is Siget al een stuk korter aan het worden.
0: Ja.
1: 11 tot 15 augustus. Dat klinkt niet als een hele
0: week. Dat klinkt magertjes voor Siget. Dat is een soort Siget light.
3: Dat klinkt wel als een Mike Siget. 7 dagen, red ik niet.
1: Dit wordt nu een beginnersfestival.
0: Ja, dit is echt voor de kleine mensen, zeg maar. Kleine spelers is dit, Mike.
1: Vroeger was het natuurlijk gewoon een hele week.
0: Ja.
1: En dan als je echt een tijger was, dan had je er nog een paar dagen voor.
0: Ja, de openingsdagen.
1: En dan had je gewoon 9 dagen festival.
0: Ja.
1: En dat is niet meer. En vroeger was het ook een stuk groter.
0: Ja, absoluut.
1: Maar ik zag het net naar voren komen van wat je allemaal op Siget had kunnen ontdekken.
0: Ja.
1: En het is gewoon echt heel anders dan vroeger, John.
0: Is het nog wel een beetje... Het wordt denk ik te hip. Want ik zie namelijk ook al die influence-typetjes rondlopen met die camera's en die dingetjes. Nou, dat hadden we allemaal niet, joh. Daar hield je jezelf niet mee bezig.
1: Het is hip aan het worden en het is duurder. En je hebt al die optochten niet meer. En al die Spaanse hoekjes niet meer. Dus het is wel een beetje...
0: Het is verpest.
1: Het is niet meer als tijd.
0: Het is niet meer bij waar men was.
3: Maar dat is ook weer ruimte voor jongelui, hè?
0: Jongelui.
3: En jullie zijn geen jongelui meer, aangezien jullie al bij de 30 zijn.
0: Oké.
3: Okay. Ik schaam mezelf nog wel onder de jongelui.
0: Ja, je mag nog een jaartje mee. En dan daarna mag je ook niet meer heen. Dus ik zou even goed nog even kort heen gaan, Mike.
3: Ik kan nog even kijken.
0: En dan nog even lekker... Ja, wij hebben nog echt wel dingen daarmee gemaakt. Dat is mooie dingen.
3: Ik ken de verhalen, John.
0: Kunnen we uren over praten. Maar qua line-up zie je het ook, hè, Finn? Het is, als je alleen al even naar de mainstage kijkt, wat daar aan act staan, weet je. Dat is ook niet meer wat het geweest is.
1: Nee, ik zie ook heel veel dingen zoals Skrillex. Weet je, ik weet dat hij groot is.
0: Ik wist niet eens dat hij nog leefde, joh.
1: Ja, maar dat doet me ook helemaal niks. Lewis Capaldi misschien wel.
0: Ja, dat zou ik wel leuk vinden.
1: 21 Pilots.
0: Sarah Larsson is dan nog wel dat je denkt, daar kan je nog wat van vinden.
1: Ja, daar had je wel graag voor aangestaan, of niet,
0: John? Ja, dat is gewoon een hele goede act.
3: Ja,
0: gewoon
3: zeker
0: erg goed. Gewoon erg goed. Maar voor de rest, als ik het dan zie, dan denk ik echt, ja, ik ken het allemaal niet.
1: Nee.
0: Totdat we net een andere voorbij zagen komen. Het is toch wel iets van een...
1: Parcels.
0: Parcels.
1: Dat toch? Is een klein favorietje van ons.
0: Ja, vind ik wel.
1: En dan vraag ik me ook af waar ze gestaan hebben.
3: Nou, mochten de mensen het nog niet gezien hebben, Parcels heeft ook een enorm goede Tiny Desk op YouTube. Dus als je Parcels Tiny Desk intoetst op YouTube, dan krijg je dan heb je een taartje.
0: Zeker weten. Zullen we gewoon wat draaien?
1: Ik zou hem aanzetten.
0: Lekker, hè?
3: Dit is Parcels met Tidy Up Right Now.
0: Overnight.
3: Overnight.
1: Dat voelt als thuiskomen, hè?
0: Ah, lekker overnight. Lekker, hè? Wat is dat lekker, hè?
1: Dit zijn de Parcels.
3: Niet

0: Ja, het is toch wel een vak, hè, die dingen instarten en dat soort dingen. Ja, dat is, op zaterdag kan je natuurlijk luisteren naar Rang Kang Pang. Hè, tussen 12 en 1, daar kan je het grote wonderen mee maken. Hè, dat is dat, al die snelheid en
1: volgens
0: die dingen.
1: Volgens mij had je de tijd niet goed, John.
0: Ah, had ik de tijd niet goed, Jan? Tijdsnotering weer verkeerd. 26, 27 minuten over de klok van 9.
2: Klok van 1.
0: Oeh, tussen 1 en 2. Ah, ja, maar ik heb jarenlang ben ik inval Jan geweest met Griet. Hè?
3: Marco die zou zeggen, om 1 uur is het erg rustig op straat.
0: Ja, dat is laten we het hopen. Hè? Dat was het vroeger ook, maar ja, dan kwamen er andere mensen langs. Dus ja, daar moet je toch ook mee uitkijken. Jan, dat is niet anders. Fien, wat is er deze week allemaal te zien bij ons op de LOVE?
1: Nou, ik zie hier tot en met 22 augustus.
0: Ja?
1: Zie ik 30 jaar Jan Smit.
0: Ah, wat leuk.
1: En dat is eigenlijk op meerdere tijden overdag. Op vrijdag van...
0: Nou, je hoeft niet alle tijden voor te lezen. Toch?
1: Oh, dat, ja. Nou, jij wilt info hebben, Jan. Nee. Jij hamert er altijd zo op. Dus ja, maar, het is vrijdag.
0: Nou, we gaan er even doorheen. Vrijdag van 12 van, tot 3.
1: Om 12, om 3, om 6, om 9, om 10, om 11.
0: Op
1: middernacht.
0: Nou, hé. Hey.
1: En dan dat zaterdag. Is, ja. Nee, dat zie je allemaal natuurlijk op de site van de LOVE.
0: Kijk, natuurlijk. Ja, hè? En de terugblik van de Volendammer Kermis 2025, hè?
1: Ja.
2: En we kijken, is nu al gaande,
0: ja, we kijken hier op rechts. En we zien toch... krijg je er zin van als je dit ziet?
2: Nee, nog niet.
0: Nee.
1: Nou, nu misschien wel.
2: Nou, dat ligt er net aan het beeld, John. Of ik zin krijg.
0: Ja, nou ja, dat is, als je dan zo'n klaar flesje zou zien...
2: dit ziet er niet zo heel veel uit.
0: Nee.
1: Nog zo. Jij bent aan het werk, hè, deze kermis?
0: Ik ben aan het werk deze kermis,
2: nee,
0: ja.
2: Maar hij heeft al verteld dat maandag misschien dat hij ergens een klein haartje kan
0: vinden. Ja, maar dan moet ik nog even met de planning overleggen.
2: Ja, bum, dat is bum.
0: En we hebben tegenwoordig een nieuwe planning, die doet niet echt zijn best. Dus ja, dat is... daar moet je even goed naar kijken. Maar ja, dat,
1: ik ben gewoon streng, John.
0: Ja, nou ja, streng wil ik niet
2: is
0: noemen.
2: Die planning beïnvloedbaar?
0: Zeker.
2: Ja?
0: Zeker.
1: Het is vooral onkoopbaar.
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Eerst rijdt die auto stuk, hè.
1: Excuses, John.
0: Hè? Dat maakt allemaal niet uit. En dan plant hij ook nog... Nou ja, het is allemaal niet zo erg.
1: Ja.
0: Dit is... Ik zag een mooi shot was dit.
2: Ja, trouwens,
0: van
2: een
0: man
2: shot.
0: Die een broodje... Ik ben altijd zo bang als ik dit zie, hè, om jezelf dan zo terug te zien.
2: Ja, maar ik weet dat dit op vrijdagmiddag vroeg in de middag is. Dat stond er net bij. Dus dan ben ik hier helemaal niet te vinden, gelukkig.
0: Ah, dat is dan wel
2: want
0: mooi.
2: Want dan sta je zo eventjes op de camera.
0: Ja, ik vind wel wat van jou, Mike. Want jouw kennende ga je er ook op reageren.
2: Ja, ik plak wel goed.
0: Ja, dat is waar. Of op maandag, hè. Maar ga dat kijken. En dat is ook weer te zien, Vin, om 12, om 3, om 6, om 9.
1: Ja, nou ja, die is dus van zondag om 12, 3, 6, 9 en 11.
0: Ah.
1: En dan maandag tot en met donderdag. Ja, ik zou het zelf op zoek. Je gaat het toch niet onthouden.
0: Het is niet anders, het is niet anders.
1: Volgens mij staat het ook in de app.
0: In de app. In
2: de, we hebben een app.
0: App, kan je via de App Store kan je die downloaden, Jan. En YouTube.
4: Ja, hij is
0: slecht.
2: De app is slecht,
0: hoor. Maakt niet uit. Steun de LOVE, moeten we dan zeggen. Hè? Dan krijgen we een nieuwe app.
2: Er zit wel een QR-code dat in, hè?
0: Met nieuwe app. Dit jaar staat in teken van de nieuwe app. Ook belangrijk. Zullen we lekker wat gaan draaien, mannen?
2: Ik, ja.
1: Ik zie al wat staan. Ik ga nog niks verklappen.
0: Ja, ik had hier wel zin in. Dat heb je toch wel eens? Niet?
2: Ja, nee, ik verbaas me een beetje, maar ik vind het goed.
0: Mooie clip ook, trouwens.
2: Ja, zeker.
0: Absoluut.
1: Wat zit er dan in die clip, John?

0: Ja, dat is de nieuwe van Jungle Man, hè?
1: Ja, ik vond het een beetje. Ik heb de hele plaat nog niet geluisterd. De hele album, nieuw album is het trouwens. Heb ik nog niet geluisterd.
0: Nee.
1: Ik moet hier een beetje aan wennen.
0: Ja.
1: Het is niet helemaal jungle.
0: Het is wat rustiger.
1: Het is wat rustiger. Maar misschien is dat ook even een stukje gewenning.
0: Ja, misschien als we er. Nou ja, het vorige album zet je wel gelijk in.
2: Ik vind het dan wel jammer wat jungle eigenlijk was. Het is mellow muziek, maar dat net een beetje dancey is.
0: Hier kan je niet op dansen.
2: Nee, dit is neurie.
0: Het is een beetje vaag.
2: Kampvuur.
1: Kan je op schuifelen.
0: Hier kan je wel.
2: Kampvuur, maar...
0: Ja, nou, ik vind wel kampvuur. Iemand met een gitaartje en een klein blootje en een biertje en een sappie en een dingetje, weet je wel. Dat zie ik er toch wel een beetje voor me, vind.
1: Dat is dit.
2: Ja.
0: Nou, of, zullen we eens kijken voor de grap? Dit is gewoon het hele album, hè, Mike?
1: Ja.
2: Een kleine zomerlounge.
1: Dit is even een greep. Oké, dit klinkt al wel meer zo.
0: Ja, een beetje... Ik zal nog even doorspoelen.
1: Je hoort duidelijk dat ze aan het experimenteren zijn.
0: Dat is een ding wat zeker is. In deze heet Heavy on My Soul. Dit is wel iets meer, maar dan nog vind ik het vrij mellow.
1: Ja.
2: Ja, het is niet zo dancey als dat was.
0: Nee. Het is ook een beetje R&B-achtig.
1: Ja,
0: het We moeten er nog even aan winnen.
1: Ja, het heeft niet echt de knaller als een keep moving.
0: Nee. Maar dat kan ook, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dat is helemaal niet erg.
1: Ik ga hem van de week even helemaal luisteren. En volgende week komen we terug met een review.
0: Dan wil ik graag met een blaadje en ingediend in vier pagina's.
1: Wacht, volgende week hebben we zeker kermisuitzending. Of nog niet?
0: Nee, dat duurt nog even. Dat
1: kunnen we volgende week over.
0: William Jans keet trouwens altijd draaien. Dat heeft niks met kermis te maken.
1: Dat is zeker waar.
0: Dat heeft niks... William Jans, Finn?
2: Noem je hem nou... Zo oud ben ik nog niet, John.
0: De Nederlandse Julio Iglesias.
1: Mag je
0: vaker draaien in Rangkangpang.
1: William in zijn regenjas. Wordt hij ook wel
0: William in zijn regenjas. Ja, dat is... komende zaterdag, hè?
3: Ik moet
0: hem
3: nog,
0: hè? Nou, zet hem maar in voor Vincent.
2: Voor mij?
0: Ja.
2: Ik dacht dat jij de grote fan was.
0: Absoluut, maar jij toch ook een beetje?
2: Ja, een beetje.
0: Dat is waar.
1: Zullen we een milongaatje erin doen?
0: Ben je William Jans?
3: William Jans?
0: Ja, dat ga ik even zoeken.
1: Het is niet... Ja, wel, het is wel Nederlands milonga.
2: Oh,
1: ja.
2: Alsof jij doet nou alsof je dit voor een ander draait, John. Maar weet je...
0: Dat is gewoon een verzoekje, heet het. Dit is helemaal niet gek, Jan.
2: John heeft zo'n groot plakkaat in huis waar zijn favoriete artiesten op staan. En daar staat dus ook William Jans.
0: Als grap, weet je wel, in het midden zo. Dus er komen heel veel mensen bij mij thuis die dan... die zijn allemaal wel muziekfanaten. En dan heb ik die er zo tussen gezet, want dan weet je of het opvalt.
1: En als het valt wel op.
0: En het dan...
2: Volgens mij staat hij ook tussen Paolo Nutini en John Mayer.
0: De War on Drugs volgens mij. Tame Impala, daartussen staat hij in. Ja joh, lachen. Maar speciaal moeten we hem nog speciaal voor iemand draaien, Jan? Nee, voor jezelf? Dan is dat William Jansen met Milonga hier op de LOVE. En mocht jij nog verzoekers hebben, kan je natuurlijk altijd bellen. 0299 369.

0: Ja, Leon Bridges. Hebben jullie die eigenlijk ooit live gezien, of niet?
1: Nee.
2: Nee, die, ik heb ook genoegen niet...
1: Is dat ook niet zo'n artiest die aan de andere kant van het water speelt in Amerika?
0: Ik denk het wel. Zo klinkt hij wel. Want hij klinkt van ver.
1: Dat hebben wij vaak met artiesten. Ja. Als je dan denkt van, hé, waar zou ik nou heen kunnen?
0: Misschien moet ik gewoon een jaartje emigreren.
1: Een jaartje. Dan gaan we ze even allemaal
0: gaan
1: zien.
0: Gaan we ze allemaal af en komen
1: en
0: we terug.
1: En dan komen we terug en dan houden we weer van andere muziek en dan kunnen we weer heen.
2: Ja. Zullen wij dat met Jonge Silverfox Station?
0: Ja. Nee, hij is weer stuk.
2: Oh, wat gebeurt er nou?
0: Hij is nog steeds stuk.
2: Nu niet meer.
0: Nou. Hij doet het weer, hoor. Dat was even stuk.
2: Hij was even aan het storen.
0: Ja, foute instraling, denk ik. Rang-kang-pang was dat. Dat kwam er zo in. Ik zag het er zo in, geloof. Nee, maar ja, even een jaartje heen, een jaartje weer terug.
1: Ja, nou, sommige artiesten heb je dat gewoon mee. We hebben dat heel lang met Paulo gehad. Die dan een paar kleine dingetjes deed. En dat dan weer ergens anders.
0: Ja.
1: Ja, nou ja. Wat doe je eraan, hè?
0: Ja, dat is nu gewoon niet meer wat het...
2: Nee, Paulo is sowieso niet meer wat het geweest is.
0: Nee, absoluut.
2: Ja, gaat hij weer?
0: Het is...
2: Nu is alles weg.
0: Ja, nee, dat is... Even kijken of ik weer een ander spelletje doe. Zo, prop. Of
1: je dan wel goed bellen, alarmen.
2: Nee, ja, boord nog steeds.
0: Wat gek, hè? Als ik dit dan doe, zo... Die wel. Ligt aan het plaatje.
2: Ja.
0: Oud plaatje. Is van Jan Bos geweest. Ja, echt.
1: Hij is de stoorzender.
0: Het is de eindjingle van In Je Moerstaal. Die kan je niet meer draaien. Die doet het niet meer. Doet hij niet meer. Doe kraak.
1: Dat is een slecht teken.
2: Die is te vaak gedraaid, denk ik.
0: Dat is een teken, Jan, van boven. Moet je stoppen.
1: Ja, maar nog niet leuk, John.
0: Nee. Dat is de eindjingle wat er was. Ja, absoluut. Absoluut. Wij gebruiken hem ook altijd. Dat is... En dan daarna, Jan en Griet, wie kent ze niet? En dan stopten we. Dan hadden we een beetje reclame gemaakt. God, wat een slecht programma vandaag. Maar maakt dat niet uit.
1: Oh, God.
0: Nee, maar dat is zelfs als Jong Gun. Daar waren we ook laatst naartoe. Maar ja, toen waren de kaarten weer uitverkocht.
2: Ja.
0: Dus daar konden we ook helaas...
1: Eén van ons was daar te laat bij.
0: Ja.
2: We noemen geen namen. Maar volgens mij, was volgens mij ook een akoestische set, toch? Dus dat was niet helemaal wat we ervan hadden gedacht.
0: Nou ja.
1: Nou, gelukkig heb ik ze nog in de goede set gezien.
2: Ja, precies.
1: Ja. Dat vindt John zo leuk.
0: Ja, nee.
1: Die had er heel graag bij.
0: Daar ging je met vrienden naartoe. Hè? Wij zijn natuurlijk vage kennisje.
2: Dit ziet er ook gezellig
1: ken
2: uit.
1: Ken jullie van de Love?
0: Ja.
1: Ja, nu zingen ze het Wilhelmus.
0: Ja.
2: Is hij aan het slapen?
0: Vandaag in Jambers. Dat heb ik dan een beetje.
2: Vandaag is man bij het hond.
1: Jongen, niet afgeleid dragen van het
0: hond. Nee. Maar we zijn natuurlijk mannen. We kunnen één ding tegelijk. Dat is niet anders.
2: Ja.
0: Maar het zit er wel weer op voor vandaag. Man, hoe ziet jullie week eruit deze week?
2: Werken.
0: Werken. Ja, ook werken.
1: Vooruit werken naar de kermis, John.
0: Vind je spannend?
1: Want ik ben nu planner en ik zie elke keer die kermis dichterbij komen in de planning.
0: En je zoekt nog steeds mensen, of niet?
1: Ja, maar voor de break.
2: Ik heb gehoord dat Jan Worst ook goed kan breken.
0: Hier een gaatje op maandag. dat wordt nog wat, hoor.
1: Even maandagavond en dan tot een uur of vier. Dat komt
0: is het een nachtloadout dan? Nee, toch?
1: Een avondloadout.
0: Wat vies. Dat is zo vies. Nou, dat is echt, als je dat hebt meegemaakt, als je op maandag van kermis in de nacht moet opruimen, dan heb je dus 4 dagen ellende over die spullen heen gehad.
1: Goed voor je weerstand.
0: Nou, dat is echt, wat je dan ziet op een gegeven moment, dat is echt, dat werg je ergste vijand niet toe. Dat is echt waar. We hebben iemand een keer gehad en die stond boven aan de dijk en beneden stond een kist vol spullen. En die gooide vanaf boven naar beneden zijn inhoud van zijn maag eruit.
2: In de kist met spullen.
0: In die kist met spullen zo.
2: Om 4 uur 's nachts was dat? Iemand die een dijk...
0: Nee, maandagavond. Dus een uur of 11, 12 's avonds. En die gooide zo van... zeg maar. En je hoorde ook een keer klok, zeg maar. Dat je denkt, oké. Nou, dat zijn van die dingen. Dat vergeet je nooit meer. En het leukst is dan als je een stagiair mee hebt.
1: En dan zegt dat je het mag schoonmaken.
0: En die moet dat gaan doen. Hè? Want ja, daarvoor ben je stagiair. Dat is dat.
1: Dat jij dit nou zegt, John. Jij bent toch ook ooit stagiair geweest?
0: Zeker, ik heb het ook meegemaakt.
1: Wat hebben ze jou toen laten doen?
0: Nou, vroeger, dat was niet echt arbo geschikt. Hadden we bij het Gat van Nederland altijd een soort heftrucje. En dat ging met een bakkie omhoog. En als je die in zijn handrem zette, dan deed hij nog steeds ging naar voren, zeg maar. En dan stond je aan de rand, zeg maar, van naar beneden. En dan dat ding dat nog even zo. Dat je denkt, oké. Nou, daar moest altijd het jongste typetje in. Want ja.
2: Die is licht.
0: Dus ja, dan ging je. Ja, dat hoorde ze dan gewoon bij, vind.
1: Ik kan me toch niet voorstellen dat jij licht was, John.
0: Nee, maar het is... Het morgen wordt een lange dag voor je. Ik denk je al vast vertellen.
1: Sorry, John.
0: Dat is niet anders.
1: Dit moest ik toch even. Dit is een inkoppertje.
0: Nee, dan moesten wij zo op die dat aluminium. En dan moesten we een rookmachine vullen. Maar die hingen we dan altijd lekker in het midden. Hè? Want ja, dat is handig. Dus dan moest je zo boven al die dronken mensen met 5 liter vloeistof. En dan zo in die machine klok, klok, klok, klok, klok. En dan ging er natuurlijk altijd wel iets naast. En dan zag je weer iemand zo plop. En die had dan een slok rookvloeistof. Nou, dat is vies. Ja, maar ja, hè? Mooie herinneringen.
2: Ook dat is kermis.
0: Ook dat is kermis. Mannen, we gaan er vandoor. En ja, dan binnenkort starten wij met ons grote feest.
2: Ja, zeker.
0: Spannend.
2: Over 2 weken.
0: Ja, dan gaat het beginnen, Vin. Maar eerst nog even deze plaat van Somber.
1: En deze stond natuurlijk ook op Siget.
0: Ja.
1: Dus mocht het er zijn geweest, dan kon je het horen.
0: En dit is Back to Friends. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
1: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
0: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Alex Plat scoorde zaterdagavond als invaller 2 keer voor FC Volendam bij de 3-0 zege op Top Os. Na eerder 161 wedstrijden nodig te hebben gehad voor zijn eerste profgoal. Trainer Erwin van der Looy zette de doorgaans defensieve middenvelder op de aanvallende positie 10. Verdedigers Daron Payne en Mawuna Amevoer vielen geblesseerd uit. Hun uitvalsduur is nog onduidelijk. Vrijdag speelt Volendam bij MVV. Op de heringerichte Julianenweg in Volendam zorgt een lantaarnpaal midden op het trottoir voor ophef op social media. Vooral bij appartementencomplex Maria Goretti. Volgens projectmanager Jacco Mak is dit geen vergissing, maar een noodgedwongen keuze vanwege ondergrondse kabels en leidingen die een andere plaatsing onmogelijk maakten. De bushalte Katwoude-Hogedijk vervalt van 11 augustus tot begin december wegens werkzaamheden aan het kruispunt Lage Dijk-Hogedijk. Vanaf vandaag zet gemeente Waterland een pendeltaxi in tussen de Irenehoeve en halte Bernardbrug. Op werkdagen van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds en in het weekend van 9 tot 7 met overstapmogelijkheden via de voetgangerstunnel. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die op de Merwedebrug bij Gorinchem het verbod voor zwaar verkeer negeerden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen met inwoners gepraat. Hij zei dat hij snapt dat die boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui. Morgenochtend vooral in het midden van het land regen. Later weer wat vaker droog, bij ongeveer 21 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gitarist/zanger Marcel Veerman neemt binnenkort afscheid van de Tribute to the Cats band, wegens privéomstandigheden. Op zaterdag 29 augustus is in Bakhuizen zijn laatste optreden. Als opvolger heeft de band Jordi Tuyp gevonden, bekend van samenwerkingen met onder andere Jan Smit en de 3JS en eerder actief bij tributeband The Cats in the House. 6 lokale kinderombudsmannen waarschuwen dat circa 20.000 kinderen in de asielopvang vanaf 1 oktober 2026 mogelijk maandenlang minder toegang hebben tot jeugdgezondheidszorg, omdat het contract met GGDGHOR afloopt, terwijl de nieuwe uitvoerder pas op 1 juni 2027 start. In een brief aan betrokken ministers vragen zij om duidelijkheid over verantwoordelijkheid en continuïteit van zorg. Aan de Emmakade in Purmerend reed een oudere automobiliste vrijdagavond rond 8:30 bij een parkeermanoeuvre het water in. Door de lage waterstand bleef de auto met de neus in de modder steken. Een duikteam van de brandweer bevrijdde de bestuurster, die door ambulancepersoneel werd nagekeken, maar ongedeerd bleek. Een bergingsbedrijf takelde de auto later uit het water.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. RKAV Volendam begon het seizoen in de tweede divisie met een 5-0 nederlaag bij Quick Boys, dat bij rust al met 2-0 leidde. De wedstrijd op Sportpark Nieuw-Zuid werd achter gesloten deuren gespeeld, omdat Quick Boys door een tuchtcommissiesanctie de eerste thuiswedstrijd zonder publiek moest afwerken. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 21 augustus vinden graafwerkzaamheden plaats aan het oosteinde in Oosthuizen, ter hoogte van nummer 61. De weg is tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor al het verkeer. Weggebruikers wordt geadviseerd rekening te houden met extra reistijd. PSG verkoopt Joey Veerman voor 22 miljoen euro aan Borussia Dortmund, nadat de Duitse club een eerder afgesproken verkoopclausule activeerde. Vandaag is de medische keuring. Veerman, sinds 2022 actief voor PSV en 16-voudig international, speelde eerder ook voor FC Volendam en SC Heerenveen, maar behoorde afgelopen zomer niet tot de WK-selectie.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
6: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
5: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
6: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.

0: Wout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesh Yılgız en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.